0: We gaan weer een leuk plaatje draaien, toch? Sinterklaas is jarig. Gaan we die draaien of iets anders?
1: Nou ja, ik zag over Sinterklaas gesproken. Er liep er een in Spanje over het strand.
0: Ja, zonder baard. In zijn zwembroek.
1: In de zomer.
0: Een echte?
1: Ja, er bestaat nog geen...
0: De echte. Rond deze tijd moeten we rekening houden met...
1: Nou, maar ik denk dat hij een grapje aan het uithalen was. Maar hij liep gewoon in een Sinterklaaspak op het strand.
0: Dus hij komt echt uit Spanje.
1: Gek, hè?
2: Dat kun je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

0: steeds meer mensen luisteren naar hun eigen radiostation. Want waar hoor je de populairste muziek? Precies.
1: Dit is Kermradio 1.
0: Alleen op jouw eigen radio.

luisteraar van KR1 Wereldradio. Die wil graag dit nummer horen. En nog een heleboel andere nummers die hij heeft opgegeven. Want jij maakt KR1 Wereldradio. En Erik vraagt ook weer. Dus onder andere deze aan. Daar komt hij weer.

0: luistert nog steeds naar KR1 World Radio. En ja, het is een toestand, want we zijn razend populair. Dat zien wij nu hier live op een schermpje. We zien precies wat de statistieken zijn met het internet. Maar vroeger was het heel anders, toch?
1: Het was zelfs zo dat op een gegeven moment begonnen de mensen naar de uitzending te bellen, omdat wij gevraagd hadden van, we willen weten hoeveel luisteraars er nou eigenlijk waren. Dus, en of de mensen dan ons even wilden bellen, en dan moesten ze alleen even Mimo zeggen.
0: Oh ja, ja.
1: Weet je nog? En toen nou, de telefoon stond blauw. Ja, we legden hem neer en ging weer.
0: En nu zien we het gewoon voor ons op het schermpje dat jij luistert. Blijf dat vooral doen en promoot ons een beetje. Weer een lekker muziekje voor jou.

0: Mooi nummer overigens. En het is bovendien een voormalige alarmschijf. Dit is nog altijd Kennemer Radio 1. En achter de micro ondergetekende Bouwman. Met een leuke...
1: Als de dag van toen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

Misschien hoort u op de achtergrond wat buitengeluiden. Het is zulk lekker weer en ik heb het besluit genomen hier om het raam bij de studio van Kennemer Radio 1 even open te zetten. Als u eventueel klachten mocht hebben, u kent ons al.

0: 20 centimeter.
1: Maar ook niet te hard, hè? Hij mag niet in het rood. Hij mag niet in het rood, eigenlijk. Zo.

0: Leonneke. Leonneke, is dat geen ex van je, Ruud?
1: Nee, maar Leonneke, dat klinkt wel een beetje een naam uit het oosten vandaan.
0: Ja, nou, dat is ze niet. Ze stuurt gewoon een e-mail en ze woont, inderdaad, ze woont in het oosten. Zeg, ze woont in Uitgeest.
1: Nou,
0: dat kijk. Is hier ten oosten van de Kennemerduinen.
1: Okay.
0: Hoe weet jij dat? Is dat een Uitgeestse naam?
1: Nou ja, het klinkt zo'n beetje oostelijk, zeg. Een beetje richting Drenthe zo, Leonneke, ja.
0: Ja, je bent een helderziend man. Leonneke, jongens en meisjes ook natuurlijk. Ik zit bij het promotieteam, maar ik ben een paar maanden tussenuit geweest omdat ik een studiereis had naar Zuid-Amerika. Dat zal allemaal wel. Even doorlezen. We hebben geen tijd voor je hele e-mail, Leonneke. Poepoe. Ja. Nou, bij deze vraag was het even dit volgende plaatje aan voor alle collega's van KR1. Dankjewel, Leonneke. Leonneke, ik weet, geen idee. Is die dan met dat strakke truitje? Ze hebben allemaal strakke KR1 truitjes.
1: Ja.
0: Ik weet niet. Draai jij nou gauw dat plaatje, man. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen hier in de bunker.
1: Oké.

0: Wat vind jij nou van deze DJ?
1: Ik vind hem geweldig.
0: Dus we gaan hem niet ontslaan?
1: Je bent ontslagen!
0: Shit.

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws.
1: Dit is Kennen We Radio 1!
0: Het nieuwe geluid van je radio.
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Hey Rudy, speel eens
0: het nieuwe geluid van je raad.

wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Boybandsdorp staat nog steeds buiten, luisteraars. En ik druk even op het knopje, dan kunt u hem ook even horen daar. En daarna draaien wij weer een lekker plaatje.
1: Ja, al die Schotse hooglanders.

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws. Het nieuwe geluid van je radio.
1: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
2: Hey Rudy, spiel eens eens.
0: Het nieuwe geluid van je radio.

Leon, welkom bij de uitzending. Fijn dat je luistert, Leon. En Leon luistert in Amsterdam naar KR1 Wereldradio. Hij luistert ook in de trein, zegt hij. En op sommige wifi in de treinen doet hij het. Nou, de wifi in Nederland wordt alleen maar meer. Dus geniet ervan. Straks overal op de wereld gewoon gratis KR1 Wereldradio.

Oké, okay, dat was hem dan. Op dit moment luister je nog steeds naar Ruud van Heemskerk en Bart Steeman. En wij knallen de hele middag gewoon de platen erop. Knap er maar een plaatje op, daar komt-ie!

Vrouw, meisje, jongen, wie je ook bent en wat je ook doet. Heel fijn dat je luistert naar dit heerlijke station. En nu even normaal. Ja!

0: alright. KR1, het knalt lekker door. Al 30 jaar, meer dan 30 jaar. We hebben nog veel meer leuke muziek voor jou. KR1 World Radio. Wij doen de groeten aan de hele wereld. We krijgen erg veel verzoekjes van ambassadepersoneel. En ook foto's. Jij verzocht gisternacht om 3 uur, had jij uitzending, verzocht jij om foto's. En nu hebben we een leuke foto gehad van...
1: Ja, zit er wel leuker bij, ja.
0: Ja, van Lisa. En die werkt op de ambassade in Jemen. En die luistert dan veel naar KR1, omdat wij daar advertenties op die sites hebben staan. En die zegt, nou ja, een leuke foto. Die heeft Ruud nu hier, die heb jij aan de muur geplakt. Waarom?
1: Nou ja, ze hebben een fantastisch goed figuur.
0: Ja.
1: Ze hebben een leuke trui aan.
0: Oké.
1: En nou... Sprak me wel aan.
0: Oké, nou ja, het zou kunnen. Misschien is het al een spion, joh, in de ambassade.
1: Nou, ja.
0: Weet jij wat ze doen? Maar goed, wij draaien ook voor de ambassade. Deze is voor jullie daar.

0: Goedemorgen, Van Leeuwenbuizen.
1: Ja, goedemorgen met Ellen. Mag ik voor nu de afdeling pijpen?
0: De hele afdeling, mevrouw.
2: Dit is de afdeling KR1.

Hey jij daar bij de radio, wakker worden, want hier is Nico Stegeman, dat ben ik dus, achter de knoppen. En ik ga er weer een fijne boel van maken. Ja, we zitten hier met een aantal mensen in de studio en nu ga ik eens even wat zeggen. Oké, wat gaan wij hier allemaal doen? Dat kan ik je vertellen. We gaan eerst Joe Neefjes even kietelen, want dat deed je bij mij gisteren ook. Ja, ontken het maar niet. Daarna gaan wij de groeten doen aan een heleboel mensen. En we beginnen onder andere met deze. Dat is Clara. En Clara die werkt op een veeslachterij, werkt ze, ja. En zij moet het administratiewerk doen, zegt ze. Dus het valt wel mee in mijn geval. Goed zo, we hebben hier de hele dag KR1 aanstaan. Ook in de centrale hal, wherever that may be. Groetjes van Stegeman en alle hier aanwezig vanuit de uitzendbunker. En deze is voor jullie daar. Woe, yeeha! Dit is KR1, jouw happy radio station. En dat is het en dat blijft het. Ja, wat anderen er ook van mogen vinden. Haha! Blijf luisteren.

Ik ben reeds jarenlang de koster. Doe heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse voor.

ben ik in Chili of in Ede. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Aan een koster is geen zotje. Hij is een mens van vlees en been.

0: Simon. En Simon, die werkt bij de Hoogovens op dit moment. En wij schallen door de hal.
1: Maar dat heet tegenwoordig Tata Steel.
0: Ja, kan mij niet schelen. hij noemt het zelf Hoogovens. Tussen haakjes Tata Steel. Ja, ik weet het ook niet. Maar goed, in elk geval, daar werkt hij. En we schallen door de hal. Hallo, hallo. Dit is KR1 Wereldradio. Deze plaat is voor jou.

We hebben ze straks wel nog ouder hoor voor je. Remember.

0: Bart.
1: Ja?
0: Wat vind jij er nou van?
1: Zeg het eens, op KR1.
0: Het wordt toch op het duur een beetje vervelend, dan moet er allemaal door een radiostation.
1: Nou, zeg niet zo zeuren, man.

0: ben nog steeds aangesloten op de uitzendbunker van KR1 in Holland. Nico Stegeman heeft zijn vrouw meegenomen, moet je horen.
1: Ik blijf hier geen seconde langer. En jij, boeferke, wacht tot dat je thuis bent.

naar www.kennemerradio1.nl en luister. Dat is www.kennemerradio1.nl.

0: om te kijken of Maxima weer even aan de telefoon kan komen. We zullen even kijken of we contact kunnen krijgen. Techneut is druk bezig met knopjes en stekkertjes.
1: Hier Maxima.
0: Oké, hallo Hoogheid. Goedendag. Luistert u vandaag de hele dag naar Kennemer Radio 1 of is het eventjes een momentje tussendoor? Zegt u het maar.
1: Ja, de hele dag.
0: Dus u luistert de hele dag hier en het is allemaal tussen de werkzaamheden door. En...
1: Ja, jullie zitten te ouwe hoeren.
0: Oh, nou, gelukkig. Ja, nou proberen er wat gezelligs van te maken. Hoe is het met Alex? Gaat het allemaal goed daar?
1: Maar goed, hij heeft schimmel.
0: Nou, dat gaat lekker. Hij heeft ook schimmel, net als Sinterklaas.
1: Ja, hij heeft een cremmetje.
0: Een cremmetje? Oh, heeft hij last van uitslag of zo op zijn gezicht?
1: Is... Ja, overal.
0: Ja, overal schimmel. Ja, ik begrijp het. En heb je een cremmetje nodig natuurlijk.
1: Vreselijk, ja. En geen seks meer met de Hoogheid.
0: Och jee. Nou, geen seks meer. Ja, dat...
1: En het huis wordt te klein.
0: Ja, wordt het huis te klein? Nou, dat is toch helemaal te gek. Het zou eigenlijk niet mogen natuurlijk, hè. Want met uw kapitaal moet toch wel kunnen dat het toch allemaal in goede banen moet gaan. Lopen daar in huis. Maar goed, moet je maar met de korreltjes
1: aan. Maar nee, Alex, en ik doe spelletjes.
0: Oh jee, nou dat zullen wel Argentijnse spelletjes zijn natuurlijk.
1: Gangbangs en zo.
0: Gangbangs. Ja, dat is wel leuk. Onze...
1: Ja, daarom wordt het huis te klein. Pak maar je... nu mijn hobby dus.
0: Oh ja, is het een hobby geworden? Hoe heet het? Prins Bernhard die pakt ook elke in bij elke boom. En vandaar dat hij dus nu al 3 keer vader overal is. Tenminste, tot zover wat we nu weten. Want ja, er zullen ongetwijfeld nog wel een paar van die blauwe apen nog ergens rondlopen op deze aardbodem. En die,
1: Ja, gangbangs, dat is mijn hobby.
0: Ja, nou, Prins Bernhard die heeft er heerlijk van genoten. Tot op zijn oude dag, hij bleef lachen. Hij heeft zijn eigen vrouw jarenlang in de steek gelaten en dan ging steeds met een olifant liggen wippen.
1: Heb het hele volk al gehad, haha.
0: Ja, ik denk het ook wel. En nu gaat...
1: Ja, Ruudje, ik luister naar jou op de hele wereld.
0: Oh, gezellig hoor. Mag ik dan ook even aan de ronding, aan de BB komen? Aan de hogelijke...
1: Ja hoor.
0: Ja, wat lekker. Ik hou wel van BB's. Ja,
1: zolang je me majesteit noemt.
0: Oké, majesteit, dat gaan we dan doen. Dan gaan we naar een heerlijk warm eilandje daar liggen in de zon. En dan betasten we elkaar. Dat lijkt me toch een prettig vooruitzicht.
1: Ja, halen ook.
0: Ja, dat is goed. Gaan we doen. Afgesproken. Oké, dan gaan we nu even iets anders doen in de studio. Dan draaien we weer even een plaatje.
1: Landgenoten.
0: Leden van de Staten-Generaal. Ook dit jaar hebben wij
1: hierbij
0: weer...
1: kondig ik aan.
0: Leden van de Staten-Generaal. Hierbij kondigen wij weer aan dat het weer een slecht jaar gaat worden. U krijgt een blauwe envelop binnenkort weer in uw bus. En u krijgt daar...
1: Een leuk plaatje.
0: Een leuk plaatje.
2: Dokter, kunt u even komen... Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van.

hier een lekkere dolle boel in de studio. Er valt hier ook van alles op de grond. Zeg, wat is dat nou? Ze zijn hier aan het timmeren en aan het doen. Ja, we hebben hier een paar techneuten rondlopen met soldeerbouten en snoeren. En die menen tijdens de uitzending notabene allemaal dingen te moeten doen. Maakt niet uit. Heb jij weinig last van? Ik druk op dit knopje en dan geniet jij van fijne muziek. Kijk maar.

gezegd, weet je, wat ik persoonlijk vind. Alles op de radio, ik vind het een grote shit. Ik luister veel liever naar Kennen mijn radio. En dan kan je ook nog je eigen inbrengen, weet je wel. Ja, zo is het toch? En ik luister ontzettend graag naar de jongens. Elke dag, voor mijn pot. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

vragen wel eens, waarom zit je eigenlijk in een bunker? En dan zeg ik altijd maar, ja, we kunnen wel op de snelweg gaan zitten. Maar we zitten dus liever in een bunker met KR1 Wereldradio. Snapt u wel? Ja, dus zitten wij in een bunker en niet op de snelweg. Dit heeft als antwoord op die vragen waarom wij dus in een bunker zitten. Dank u. Goed.

0: NME Radio 1.
1: Optimaal luistergenot.
2: Ik kijk hier door de gleuf van de bunker. En wat ik nou toch allemaal zie? Kijk maar gauw op de webcam van KR1. En dan draai ik nu gauw een plaatje voor jullie.

0: Oh, dat was een lekker plaatje. Fijn dat je nog steeds luistert in Nieuw-Zeeland. In Zuid-Afrika nu op het moment luisteren 10.000 mensen. Heel fijn. Wij snappen eigenlijk niet hoe wij zo populair zijn geworden. Maar ja, op een gegeven moment begon dat. En op een gegeven moment ook dat promotieteam deed zijn werk. Hingen letterlijk duizenden posters op alle winkels.
1: Ja, ik kan me nog herinneren op de drukkerij nog. Dat die mensen stonden te kijken van, je moet je zoveel posters hebben.
0: Dit is mooi muziek.

0: ook nog eentje van Jos Vatels. Ze hebben daar in de bloemenhal zijn ze aan een inpaklijn bezig voor bloemen. Die hebben ons altijd aanstaan.
1: Ja.
0: En de dames vinden het altijd prettig om op Kennemer Radio 1, oftewel KR1, afgestemd te zijn. Bij deze gaan we voor hun ook deze plaat draaien. Daar komt ie.

die hamstring los. Zet je aan het werk alsof je bent op job. Alias nonchalant, ik heb scheidgap. Catch geen feelings, ik ben koud net de ijskast. Pak je geld en je wijf af, zet het in mijn zak. En ik prik je bitch op een vrijdag. Heb die bitches op mijn hielen net de enkel sok. Ik hoef niet te wiepen, ik wil enkel top. Zet je aan het werk alsof je bent op job. Je moet zakken door je knieën tot je enkel bos. Heb die bitches op mijn hielen net de enkel sok. Ik hoef niet te wiepen, ik wil enkel top. Zet je aan het werk alsof je bent op job. Je moet zakken door je knieën tot je enkel bos.

0: Het was weer fijne muziek. Bloem leest hier even de chatberichten voor. En gelukkig hebben wij Bloem de Weer.
1: Ja.
0: Ja, die staat achter je op dit moment.
1: Oh,
0: die wil jou tijdens het presenteren gaan kietelen.
1: Oh.
0: Maar ja, dat leek wel leuk. Nou, oké, Jeremy. En Jeremy heeft een boerenbedrijf in de Verenigde Staten, is geëmigreerd. Al 20 jaar geleden schrijft hij. Maar ik ben blijven luisteren naar KR1. En nu is het de nieuwe World Service. Hij heeft veel reclame gemaakt voor ons daar. Nou, dat is fijn.
1: Dat is ook goed te zien op de site. Want we hebben ontzettend veel luisteraars. In Canada nu ook. En we groeien eigenlijk met de dag.
0: Oké, nou, dit gaat de oceaan over. Leuke muziek.

0: Wat koud hier in die bunker, zeg.
1: Ja, wat doen we eraan?
0: Zet de kachel even wat hoger.
1: Ja, dat ding, dat doet het niet goed. Ik denk dat het beter is dat wij het promotieteam even roepen. Alle 40. Je telefoon stoort weer.
0: Ik heb geen telefoon.
1: Jawel.
0: Dat ben jij zelf?
1: Nee, je moet er een hebben, want ik hoor hem storen.
0: Maar ik heb geen telefoon, hoor.
1: Dat is raar. Nou, dan worden we afgeluisterd.
0: Ach jee.
1: Ja.
0: Het zal wel die...
1: Waar is je telefoon dan?
0: Dat is die telefoon van Ruud Kastrikum.
1: Oké, nou, dan stoort die zeker.
0: Ja, die ligt daar al.
1: Ja, ach, weet je wat? Wat we laatst dus gedaan hebben, dat is zijn telefoon... hebben we aan de halsband van een oeros gebonden, die in de duin lopen. En dat was wel leuk, want toen mocht hij hem zelf gaan uitpeilen. En we hebben heel hard lopen lachen.

0: Gisteren was ik nog eventjes bij de mast aan het controleren of alles goed was met die kabel.
1: Hou even op, joh. Wacht even, hoor.
0: Ja, wat ben je nou aan het doen? Het scheren of zo?
1: Jongen, Erik. Hey. Nee, joh. Hij is een milkshake aan het maken. Hey, we zitten in de uitzending.
0: Op zout, joh.
1: Zo. Wat een... Ja, ga door.
0: Nou ja, ik vertelde van... Dat ik even bij de mast ging kijken of die kabel wel nog goed vast zat, waar we het laatst over hadden.
1: Ja.
0: En wat denk je?
1: Bij de vonkjes, ja.
0: Daar ligt allemaal bloed.
1: Hé? Ah joh.
0: Allemaal bloed daar, man.
1: Van de gebraden zeemeeuwpootjes?
0: Nee, ik denk dat er iemand geprobeerd heeft om in die mast te klimmen. En die heeft zich zodanig bezeerd aan die haken die er zitten.
1: Ah ja.
0: Ja, dat zitten van die contrahaken. Daar kun je niet overheen klimmen.
1: Nee, die zijn expres tegen de concurrenten neergezet.
0: Dus ja.
1: Die altijd de hele boel lopen te saboteren. Denk je dat het weer een sabotagefiguur was?
0: Ja, ik weet het niet. Maar het ziet er wel behoorlijk rood uit. Dus die is goed te pakken.
1: Ja.
0: Die heeft zichzelf goed te pakken gehad.
1: We lachen erom, maar het is vreselijk. Nou zeg, ja, waarschijnlijk luistert hij ook. Wat gaan we tegen hem zeggen? Of haar?
0: Ja, het zou ook nog een haar kunnen zijn.
1: Ja, we gaan DNA-onderzoek laten doen en we maken er een strafrechtelijk onderzoek van.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, je mag jaloers zijn, maar wij zijn al 30 jaar onverwoestbare bunkerradio.

Vanuit de bunker in de duinen, dit is KR1 Wereldradio. Waar je ook bent, in Kuala Lumpur, in Nepal, Verenigde Staten, Canada, Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië of Nederland. Dit is jouw wereldomroep. Dit is KR1. Goeiedag of nacht.

0: Oh. Wie is dat? Ken jij die? Er komt iemand binnen.
1: Even kijken. Oh,
0: gaan we, ik draai wel even een plaatje.
1: Dat is de nieuwe van de techniek. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Nee, ik schrok me rot.

0: Een luisteraars-e-mail uit West-Friesland, Ruud.
1: Lekker ding.
0: Lekker ding.
1: Kom jij uit de Noordtuin?
0: Nou nee, maar daar zitten we ook, luisteraars zitten daar ook te luisteren. Lekker ding.
1: Normaal.
0: Dat is West-Fries. Nou, dan gaan we even naar Amsterdam. Ken je Amsterdams?
1: Amsterdam? Kom je uit Rotterdam dan?
0: Rotterdam.
1: Rotterdam
0: dan.
1: En
0: heb je Utrecht, hebben we ook luisteraars. Achterlijke dakels. Utrechts.
1: En we hebben ook nog de Achterlijke Hoek. Of hoe heet die?
0: De Achterhoek.
1: De Achterhoek.
0: Ja, normaal.
1: Ja?
0: Oerend hart. Oerend hart. Oké, we gaan even praten zoals normaal. Die gaan oerend hart. Ja, die zitten daar dus ook te luisteren. Ook nog, we draaien best veel normaal. Want die ene gitarist die luistert wel eens naar ons. En die zegt, draai eens even wat van normaal, jongens. Jongens.
1: Ben die Joling?
0: Nee, die niet. Die luistert niet. Nee, die gitarist. Ja.
1: Oh ja?
0: Van normaal. Die luistert al heel vaak naar KO1. En die stuurt ook wel eens mailtjes. En dan, we draaien echt van Nederlandstalig. Nee, dat doen we gewoon. Maar ook normaal draaien we dus best wel relatief vaak. Omdat hij dan loopt te zeuren op de chat. Ja. En zulke mensen moet je te vriend houden natuurlijk. Dus, hier komt een plaatje niet van normaal.

0: 6. Wij staan aan op het belastingkantoor als vrije radiostation.
1: Echt waar?
0: Ja, ik zei, hij schrok echt. Wij zeggen niks over de declaraties die wij niet doen. Maar wij willen daar toch willen we een belasting.
1: Maakt maar niet uit. Ik heb toch niks te verbergen. Ik heb ook niks. En van de kale kip kun je ook niet plukken.
0: Nee, toch? Dus je wil er wel een plaatje voor draaien?
1: Nou, voor de dames die daar werken. Of wil je voor de heer ook nog wat doen?
0: Ja, hij is ingestuurd door ene Jan Willem.
1: Oh, nou ja, goed. Vooruit dan maar weer.
0: Maar die vraagt een plaatje aan. Oké, dan draaien wij dus niet voor de heren, maar alleen voor de dames van het belastingkantoor een plaatje.
1: Dan laat ik dat maar niet doen, want dan krijg ik
0: een aanslag.
1: Oh jee.
0: Oké, nou, we draaien een plaatje voor jullie, hoor. Ja, jullie doen ook maar je werk, hè? En jullie trekken er weer baantjes van door de groene wei, zullen we maar zeggen. Dus, nou, hartstikke idee. Dit is het voor iedereen.
2: KO1 Wereldradio voor iedereen.

0: plafond is hier niet zo erg hoog.
1: Nee, op de, ja, dat is uit de oorlog. Ja? De codetaal.
0: Er waren zeker kleine mensen die hier rondgelopen hebben, want ik vind het maar erg krap hier al.
1: Ja, zullen wij eens even een rondje gaan lopen? Eens even lekker, eens even kijken, zo, even door die deuren. Oh, kijk uit voor je kop.
0: Ja, het is wel krap, je moet er wat voor over hebben.
1: Wow, kijk eens even. Dit is die grote hal. We zullen de luisteraars er niet mee vermoeien. We draaien weer een plaatje, toch?

0: Dit is Kennen met Radio. Dit hoor je toch meteen. Waar je ook bent. Wij zijn gekend. Dus zet hem aan. Ook op de maan. En nu weet ik niks meer. Hier in de bunker. Bij KRE.
1: Ja. Tot zover het live koortje hier van enkele DJ's. Weer gauw andere muziek.

0: 29, 30. Ja, 30 pinda's hebben wij geteld. En nu is het op. Dus wij verzoeken dus straks de volgende DJ om eens wat eten en drinken mee te brengen. Want we hebben toch al zeker een uur niks meer gehad. Alles, de hele kast is leeg in de uitzendbunker.
1: En zelfs al het snoepwerk is al van de tafel weg.

0: Wij zitten hier nu in de presentatiecel, toch? Dat zitten wij toch?
1: Ja, we zitten hier. We zitten hier te zitten.
0: Ja, en we weten niet wat we moeten doen, want de DJ die dus de non-stop mix aan het draaien was, die zei van: neem jullie het even over. En
1: dat doen we graag natuurlijk.
0: Wij zaten hier worstjes te eten. Samen met Angelique, die niks durft te zeggen nu. Waar zijn de knopjes om de muziek aan te zetten in deze studio? Weet jij het?
1: Ja, hier zit er eentje, kijk. Druk in.
0: Zeker weten.
1: Hier komt hij.

0: Lekker wakker met Kennemer Radio 1 in de bunker.
1: KR1.

0: It's the Wii plays them.
1: Kinema Radio 1 worldwide.

0: Het is wel een hard bestaan, hè? Ik dacht, ik was vroeger DJ geworden. Ik denk, leuk, een plaatje draaien, maar...
1: Ja, dat ze je dan opsluiten in zo'n bunker. Sleutel bij wijze van spreken weggooien. Je mag er een paar uur niet uit. Je krijgt meteen commentaar als je iets verkeerds doet of een fout plaatje draait.
0: Sta je met je voeten in een pak vla en dan een zwarte koffie nog.
1: Vreselijke toestanden. Haalt je kleren open aan het prikkeldraad. Lekkages hier in de bunker. Herrie. Geen eten. Op dit moment is volgens mij zeker de helft van de koekjes zijn al op.
0: Ja, er is nog wel wat hoor. Dat is die rotte vis ligt er nog.
1: Ja, die...
0: van Castricum.
1: Van Castricum. Ja, ik heb de laatste keer had hij ook vis laten liggen. Waar die, hij haalt het in IJmuiden geloof ik. En dan brengt hij het hier.
0: En visalgen, hè? Die visalgen. Die liggen erbij, hè?
1: Ja?
0: Ja, die vieze kop ligt er nog.
1: Belachelijk. Ik gooi het weer in zijn postvakje, hoor.
0: Ja, doe maar.
1: Dan moet hij het maar opruimen.
0: Mogen wij dit...

0: KR1.
1: Hey, wat zeg je? Alles rustig, met mij niet. Mohim, ik ga meteen uitleggen wat er gebeurt. Safé. Broer, nu ik ben rustig in de stad. Chick, kon mij toezichtig met mijn brillen snap.

0: Yeehaw!
1: Hey, geniet je nog een beetje? Wel een beetje genieten. Tussen de bedrijven door, er is al ellende genoeg op de wereld. Geniet van alle mooie dingen. En voel de vibraties in de lucht. Dit is het station. Wat jou vrolijk maakt.

0: Let op.
1: Ja, ik ben die top 40 muziek van Radio 3, ben ik gewoon flink zat natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.

Man, wat een fijne muziek. Wat een genot. Wat een genot. En wat een geluid ook. Die geluidskwaliteit. Nou, bedankt voor de complimenten. Mensen, blijven maar e-mails sturen naar ons. Bedankt. En daarom gaan we door. Met dit plaatje.

0: Ja, we zijn alweer 30 jaar minstens in de lucht hier vanuit de uitzendbunker. Zo is het toch?
1: Ja, ik dacht iets van 1984.
0: 1984, ja, de vorige eeuw. En nou, dat wordt wat zeg. Ja, ja, ja, onze kleinkinderen, achterkleinkinderen hebben al gezegd dat ze het gaan overnemen. Dus in 2150 dan bestaan we nog, joh.
1: Echt wel?
0: Echt wel.
1: Echt niet, echt wel.
0: En dan moeten we wel muziek draaien. Dit is een lekker plaatje, vind je dat?

0: Are you alone?
1: Alone with KR1 World Radio.

0: Daar vliegt een drone over de duinen trouwens. En dat hebben wij wel eens. Wij vinden het wel eens een beetje eng. Het zijn meestal jongetjes die aan het spelen zijn. Maar voor hetzelfde geld is het de politie of zo die de uitzendbunker opspoort.
1: Ja, we hebben nog het voordeel dat we een meter beton boven ons hoofd hebben.
0: Ja, ja, een bom komt daar niet doorheen.
1: Dat was toen niet en nu ook niet.
0: Nee.

0: Belgische promotieafdeling.
1: Nu dat ons veld de zin is uit, gaan we binnenkort weer voor uw deur spelen, hè?
2: KR1.
1: Hé, hey, Danjur, je hebt nog iets te goed van mij, kameraad. Hier zijn we, meneer, de voetbalveld naar de klote doden.
3: 10.000 euro voor een beetje gras.
4: Ja.
3: Hé, hey, man, laat het gras.
2: KR1.

info@kennemerradio1.nl. Dat is het adres waar je het naartoe kan sturen allemaal, jouw verzoekplaatje of eventueel een leuk cadeautje wat wij kunnen afhalen op het postkantoor. Dan mag je het allemaal naartoe sturen.

0: Mr. DJ, where are you?
1: I'm coming.
2: Did it.

Lekker hè? Mijn naam is Angelique. Presentatrice van KR1. Ik ben een beetje kinky vandaag. Je kent me. Vandaar dit nummer.

www.muziekvoorengoeddoel.com. Zet zich in voor Kim. Stort je bijdrage op 1182-88660. Ter naam van Vrienden van Kim, plaats Hoorn. Elke bijdrage draagt een steentje bij aan de laatste wens van Kim.

Wil jij bij het promotieteam? Stuur dan gauw een e-mail en kijk op de website. Want neem contact op. Ja, wij zoeken mensen bij het promotieteam en dat is ontzettend leuk.

0: Maasje! Hey! Maasje! Hey, hoen! Ben je doof?
1: Oh, ze is doof!
0: Hey! Sorry, hoen! Dat wist ik niet! Hey! Dat wist ik niet!

Ja, je spreekt Boer Beres mee, hè? Ja. Ja, ik wil u even een fijne verjaardag toewensen. En nog gelukkige dagen erachteraan. Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen hooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag. En maak er wat moois van, hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè? Dag, hoor.

0: Van wij het Bunker Radio noemen?
1: Van mij wel.
0: Nou, dan noemen wij het Bunker Radio. En dan drukken wij tegelijk op die knop of laten we dat Clara doen?
1: Laat Clara het maar doen.
0: Oké, okay, Clara, kom even hier. Oh, wat ben je zwaar. Ga even op die knop zitten.

should it end? Don't let a lover become just a friend.

0: Jongens, weer een lekker muziekje hier op KR1. En straks heb ik weer wat fans voor je. Wat zit je nou op je horloge te kijken, man? Het is niet zomaar een horloge.
1: Ik zit hier een beetje op de Rolex. Die jongen heeft een horloge om, luisteraars. Dat is, dat wil je niet weten. Maar daar kan je een huis van kopen, van dat horloge.
2: Dat is wel een wekker, hè?
1: Nou. Ook nog. Oh, het is een wekker. Nee, ik heb ook een nog veel grotere wekker bij de blok over 3,95, hoor.
2: Ja?
1: Ja, maar deze, hier kan je natuurlijk mee zwemmen hier, als je de duinen overloopt.

0: Fijn dat je nog steeds op het internet gekluisterd zit. Was weer een lekker muziekje. En ja, we hebben het hier over de gekste dingen. Zelfs over Sinterklaas. Over Sinterklaas gesproken. We hebben hier ook roetpieten, hè? Ja, nadat de kachel is schoongemaakt, hebben wij hier altijd roetpieten. Dus wij zijn gewoon het Sinterklaas-discussie ver vooruit, luisteraars. We hebben hier al jarenlang roetpieten.
1: Ja, ik zag laatst ook een zwarte Sinterklaas lopen, joh.
0: Die gaat ook door die schoorsteen soms. Dus dat zou natuurlijk best plausibel kunnen zijn. Om maar eens een kinderlijk woord te gebruiken.
2: Dit is het grootste radiostation van Holland. Dit is Kermen Radio. Hey!

are one. On shortwave 6285, you're listening to KR1.

0: Ik heb nog wat leuks gedaan de laatste tijd. Ik heb een eekhoorn, opgezette eekhoorn, achter mijn tuinhuisje opgehangen.
1: Opgehangen?
0: Ja.
1: En op macabere toestand.
0: En de buurman die heeft allemaal vogelhuisjes en balletjes met zaad en zo opgehangen.
1: Aha.
0: En ja, die vogeltjes die komen natuurlijk allemaal bij hem in de tuin. Maar sinds ik die eekhoorn heb geplaatst, komt er geen hond meer.
1: Ah, dat is een tip. Een tip om de buurman te treiteren, luisteraars. Hang een eekhoorn op. Is het nou een hele vervelende buurman, dan maak je er een touwtje om zijn nek van. En met wat het rode verf erop. En dan wordt het een heel macaber gezicht. En daar hang je dan de hele schutting mee vol. Ja, heerlijk. Lol hier in de bunker. Gauw weer wat muziek.

gedicht dragen we op aan onze grote vriend Theo Brouwer. Theo Brouwer, jij met je zwoele blik, met je bruine ogen en je kleine pik. Jij met je kale klets en je mooie auto vliegt van hot naar her. Van links naar rechts, van oost naar west. Maar Theo Brouwer, deze piratenwond valt niet te dempen. Wij zijn en blijven piraats. Vrij Twente Kanaal. Vrij Twente Kanaal. Niet weg te slaan van de radio. Soms duurt het een maandje. Soms een half jaar. Soms een uurtje. Maar wij blijven steenvast draaien op de radio. Illegaal. En Theo, je pakt ze toch niet allemaal. Dit is Vrij Twente Kanaal.

0: Nou, ik vind dat die stoelen toch ook wel een beetje gammel aan het worden zijn hier in de studio.
1: Ja joh, moet je horen. Het kraakt aan alle kanten.
0: Het kraakt en het wordt statisch. En,
1: dat komt natuurlijk door Jan, hè. Ja, hij is nu 100 kilo afgevallen, maar... Nou.
0: En een ander kleurtje, hè? Want het is, dit kan toch ook niet meer. Het is helemaal gesleten, joh.
1: Nee, jij moet voortaan krijgen van die mailtjes. Ze willen lid worden van het promotieteam. En een soort ontgroening. Dat ze eerst dus alles moeten repareren hier. En schilderen. Goed idee van mij toch, of niet?
0: Ja, lijkt me ook wel een goed plan.
2: Word nu lid van Kennemer Radio 1. Stuur een e-mail naar info@kennemerradio1.nl. info@kennemerradio1.nl.

0: wat trouwens harder groeit dan kool op het land?
1: Nee.
0: Het is een piemel in een vrouwenhand.
1: Tjonge, jongen. Wat een ranzige uitzending weer, luisteraars. Gauw weer een plaatje.

Ruud, je doet het weer. Je doet het weer. Maar maakt niet uit. Als we maar lol hebben. Lekkere muziek draaien. Dat is wat hij doet. En hij heeft nou veel klaargezocht. Moet je dit horen. Fijn.

0: Ik heb mijn laarzen meegenomen.
1: Waarom heb jij je laarzen meegenomen? Ga je garnalen vissen?
0: Nou, nee, het regent buiten en we gaan klei trappen.
1: Regent het buiten? Ja, op de computer regent het buiten.
0: Oh.
1: Volgens mij is het hier... Dat ga ik zo bekijken. Ja, we hebben hier... omdat het hier zo donker is, hebben we hier maar wat computerschermpjes aanstaan. Oké, nou, dan gaan we lekker klei trappen, luisteraars.
2: Summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
3: Will he offer me his mouth?
2: Yes.
3: Will he offer me his teeth?
2: Yes.
3: Will he offer me his jaws?
2: Yes.
3: Will he offer me his hunger?
2: Yes.
3: Again, will he offer me his hunger?
2: Yes.
3: And will he starve without me?
2: Yes.
3: Then does he love me?
2: Yes.
3: Yes.
2: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
3: Yes.
2: I bet you say that to all the boys.

0: Ja, soms hebben ze leuke ideeën. Zoals dus onder andere onze dame van het promotieteam. Ja, dat is heel leuk. Ze heet Monique. En die heeft hier een snoepwinkel gemaakt, zeg. Leg eens even uit, want het is geen televisie.
1: Nou, het begon namelijk zo. Destijds kregen we altijd een slagroomtaart. En toen kwam van het een het ander. Toen op een gegeven moment namen de DJ's ook wat snoepwerk mee. En die nam weer eens een biertje mee. Uiteindelijk is het een beetje zo gegroeid dat je op zondag hadden we op een gegeven moment de studio vol staan met een tafel vol met allerlei dingen. Dus ja, zo is die snoepwinkel eigenlijk een beetje ontstaan in die studio.
0: Ja, ja, u hebt er niks aan, maar daarom hebben wij dus van die vrolijke muziekmix hier. Het is hier een vreedfestijn. Een heerlijke, dolle boel. Dit is lekkere muziek.

Tuesday. Okay. Now back to the rock. DRS 2006.

0: Ja, het is hier een vrolijke boel, luisteraars, bij KR1, want we hebben het over de Miss KR1 badpakverkiezing. We hebben al 4 inzendingen per e-mail en ook u kunt uw badpak met uzelf erin natuurlijk, met jouzelf erin, opsturen naar info@kennemeradio1.nl. Wij beoordelen op een aantal dingen. Ja, vooral
1: De billen.
0: De billen. Oh, jij bent een billenman. Ja, dat lees je dan, hè?
1: Of je lijkt wel een Surinamer.
0: Een Surinamer? Oh ja, die houden ook van billen. Ja. Gelukkig heb je die daar veel.
1: Heel gele grote billen.
0: Ja, nou, moet in proportie blijven, hoor.
1: Het blubbert dan. Het moet een beetje blubberen, weet je wel. En dan kunnen ze ermee schudden.
0: Ja.
1: En sommige vrouwen laten het ook siliconen erin zetten. Dat het dan 2 keer zo groot wordt.
0: Ja.
1: Blubbert, ja.
0: Nou, ik denk dat dit wel natuurlijk is bij Maaike. We gaan er uitnodigen. Ik zal er even uitnodigen. Nu even typen. Even aan typen. Dat ze mag langskomen. En oké, Maaike. En kom maar even lekker langs. En komt u naar binnen. We zitten even live. Stuur even op dus. En dan mag je hier komen paraderen. En dan gaat Ruud een vraag stellen over de wereldvrede.
1: Oh ja?
0: Ja, ze moeten ook... Ja toch?
1: Dat hoort zo, ja.
0: Dat hoort zo. Dan mogen ze hier even... anderhalf uur is genoeg. Paraderen in badpak, 12 graden. En ja, dan ga jij een vraag stellen over de wereldvrede.
1: Ja.
2: KR1 World Radio.
3: Je blijft lachen met Kennemer Radio, hè?

0: Zeg Bart, als jij naar de wc bent geweest, kijk je dan wel eens achterom?
1: Ja, volgens mij, nu ik erover nadenk, daar heb ik nooit over nagedacht. Ik kijk wel eens achterom, ja.
0: Nee, ik zat laatst, bij iemand in het kleinste kamertje, dus daar hing een tegeltje aan de muur.
1: Ja.
0: En daar stond op van, als je hebt gescheten, hoeft iemand anders dat niet te weten. Draai het daarom nog één keer om en haal de borstel door de kom.
1: Jongen. Nou, op het moment dat zoiets hier... Je hebt best kans dat het straks hangt, nu je dit hebt gezegd. Dat iemand denkt van, hey, goed idee.
0: Ja, ik zeg dat omdat wij hebben hier in de bunker ook zo'n klein...

0: Krijg je allemaal commentaar in de uitzending? Je hebt wat ontketend nou, hè?
1: Ja, maar ja, dat krijg je ervan als je de boel niet schoonhoudt. Ja, Elke keer ben ik de klos. Ik sta dan weer het raamje te lappen bij de bunker.
0: Ja.
1: En pot à pot die schoon te maken. Nee,
0: er moet inderdaad paal en perk worden gesteld aan die schandalige, smerige potta potti hier. Vind ik ook.
2: Ja.
0: Om in de stemming te blijven, voor iedereen die op het toilet luistert, hier een echte shitplaat.

0: God is a DJ.
1: Mede-parochianen van het piratengeloof. Het vreugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Bentelo. De collecte zal vandaag 1 euro bedragen en die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen. De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn. Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap. Amen.
2: Kerkradio 1.
3: Soap is door, dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker.

Ja, ja, fijne toestand hier in de studio. Leuk dat je nog luistert op je laptop. We krijgen allemaal e-mails en berichtjes. Mensen luisteren op hun smartphone, laptops, in hallen bij de hoogovens en in cafés staat hij aan. Het gaat maar door hier. Het gaat maar door. Hier bij jouw favoriete radiostation.

0: Van een winkelcommercial.
1: Ja, dat lijkt wel weer een winkelcommercial, luisteraars. Maar het is gewoon een tussenpresentatie naar deze heerlijke plaat. En we gaan alweer gauw naar de volgende plaat. Want we hebben een... Nee, dat is niet om te lachen. Die soep van Marcel Beetjes is niet te vreten.
0: Ja, het is een blik. Uit blik, joh. Ja. Het is een zoutbom.
1: Nou, joh. Ik hoef hem niet. sorry, Marcel.
0: We schieten die stukjes voor zand.
1: Er zit echt veel te veel zout in.
0: Wat een zoutbom.
1: Nou, ik ga maar gauw even dit verzoekje voor Eefje draaien. Eefje, voor jou. Hey,

0: Suicide. Ik vond dit wel leuk, maar wat komend half uur komt, daar zit er nog veel leuker tussen. Toch?
1: Ik ben even aan het prakasseren.

0: Zo, dit is KR1 Wereldradio met het nieuws. Op dit moment vliegen er zeker 30 zeemeeuwen rond de bunker. Dit heeft te maken met het feit dat Boy Bensdorp het brood van Marcel Beentjes op het dak van de bunker heeft gegooid. Zijn vrouw, die dit nu hoort van Marcel Beentjes, is hier niet blij mee. En zo dadelijk gaat de telefoon en is er een hele boze vrouw van Marcel Beentjes aan de lijn. Waarom Boy Bensdorp toch het brood van Marcel op het dak van de bunker heeft gegooid. Tot zover, toch? Het nieuws.
1: Nou, geweldig.

0: We hebben hier Bloem de Weren en die is gek op kale poezen, toch, Bloem de Weren?
1: Bloem lachen.
0: Au! Au! Help!
1: Ja, daar krijg je van. Met je brutale bakkers.
0: Ik krijg hier een stripboek op mijn hoofd. Gauw een plaatje draaien voor Rochelle. Dank voor je e-mail, Rochelle.

0: hustling. What you know about
1: that? What you know about that? Tienduizenden luisteraars op de wereld naar KR1 Wereldradio luisteren, omdat op de ambassadesite staat dat KR1 de nieuwe wereldomroep is, dan is er altijd wel iemand jarig. En voor al deze mensen draaien wij de volgende plaat.

0: Zo, nou, dat was weer helemaal geweldig.
1: Nou, vond je? Maar goed, ga door, ga door.
0: We merken het vanzelf wel.
1: Let niet op mij.
0: De reacties van de luisteraars natuurlijk. En die schrijven vanzelf wel of ze het leuk vinden, ja of nee. De website is trouwens ook aangepast, hè, zag ik.
1: Ja, ik zag het. We kregen complimenten uit de Verenigde Staten. Ja. Er luisterden veel immigranten de hele dag naar ons.
0: Er stond eerst een jukeboxje op en dan moesten ze twee keer klikken voor het geluid. Maar nu kan het in één keer.
1: Ja, en de volgende stap is dat er helemaal geen website meer is.
0: Zijn wij ook weg opgeblazen?
1: Nee, dan krijgen ze een implantaat in hun hoofd. Dan horen ze ons de hele dag.

Radio 1, oftewel KR1, doet zijn verrekte best om jou vanuit hun uitzendbunker op te vrolijken en jouw leven beter te maken. En als we de berichten en luistercijfers zien, lukt dat aardig. Steun je ons een beetje en doneer je wat geld en maak je wat promotie voor jouw gekke station. Hey, mafkees namens mij, je hete radiostemmetje, hartelijk bedankt, lekker ding.

0: Zo, we zitten hier in de Kinderradio 1, uitzendbunker. Je kijkt een beetje verschrikt. Komen de mensen aan soms?
1: Ja, we hebben code geel gehad, toch?
0: Oh ja, ik zie ze ook door de verrekijker.
1: Ja, ik kijk hier door die gleuf aan de zijkant van die bunker en krijg code geel. Dus dat betekent dat we wel even de boel moeten afsluiten, anders komen ze naar binnen.
0: Ah joh, draai maar gewoon een plaat, ik leid ze wel af.
2: Ik word wakker rond een uur of zes, kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. Herinneringen blijven spoken door mijn hoofd. Maar ik weet dat jij gelooft. We hebben ups en downs. We hebben dingen meegemaakt. Maar soms gaat dat zo. Zonder jou voel ik de kou en de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein. Maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen. En de storm verdwijnen.

0: We hebben hier een leuk plaatje, die is aangevraagd door Edwin. En Edwin is vroeger medewerker geweest van KR1 en later ook van Monique FM. Edwin die had een walkie-talkie in zijn hand bij de bewaking toen.
1: Ja. Het was meer talkie dan walkie, denk ik. Want die jongen was niet vooruit te branden.
0: Nee, st. Hij stuurt nou een e-mail. Jongens, draai even wat. Voor mij. Doeg. Nou, komt-ie, Edwin.

0: Wij staan aan in het gemeentehuis, Ruud. Op dit moment. Vind je dat niet leuk? In het gemeentehuis, ergens.
1: Ja, dat is altijd als de dames aan het typen zijn, dan vinden ze een achtergrondmuziekje altijd wel prettig.
0: Ja. Het gemeentehuis van Haarlem. Daar worden wij ontvangen op de bedrijfswifi of wat het ook is. En op de boxjes van de computer staan we nu aan. En ze zegt, ik zit met 4 mensen in een kamer. En 2 ervan hebben dat aanstaan. Dus jullie klinken helemaal door de hele kamer heen hier. Het gemeentehuis van Haarlem. Ik stuur even een e-mailtje. Of de vraag of jullie de groetjes zullen doen aan iedereen in de kamer. En dat was Janaika, van het gemeentehuis in Haarlem.
1: Dat lijkt me een Russische naam.
0: Ja, dat lijkt wel, ja. Misschien is het dat ook.
1: Janaika.
0: Hoe kan je dat zien of ze Russisch is? Of stuur eens even een pasfoto, Janaika.
1: Nou, al die vrouwen die hebben een naam die eindigen op A altijd.
0: Is het zo? Ja.
1: Ja, ja, zoals Maria, Anita.
0: Ja, inderdaad. Maar hoe komt het dan dat de AA, anonieme alcoholisten, dat is een...
1: Dat is veel wat anders.
0: Dat zijn ze niet bepaald, denk ik. Of wel?
1: Nou, ze lusten wel een borreltje, hoor.
0: Oh, dus ze zijn dus wel een anonieme alcoholist dan, dus juist. Ja, inderdaad.
1: Moet je groot verband zien.
0: Ja, nou, zeg eens wat in het Russisch. Dan gaan we weer even wat draaien voor de Russen.
1: Ja, ik weet het. Vodka.
0: Zo, jij spreekt vloeiend Russisch. Vloeibaar Russisch spreekt hij. Vloeibaar Russisch.

0: beste hits.
1: De beste hits.
0: Een hele dag lang.
2: Dit is Kamer Radio 1. Heb jij je favoriete plaats nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg.
3: Kamer Radio 1.

0: We volgen hier eens de duivenberichten.
1: 0-0.
0: Nee. Zo deed ze het vroeger. Nu kijk je daar uit het raam. Kijk, zie je hem?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Oh, dat is wel goed, ja. Leuk. Ja.
0: Er zit er hier eentje in de gleuf van de bunker. En daar zit hij de boel vol te...
1: Poepen.
0: Ja. Dat zijn heel andere duivenberichten. We gaan u er niet mee lastigvallen. Ga je me weer wat muziek laten horen? Ja, je moet niet krikken. Het is geen televisie. Je moet wat zeggen tegen die mensen. Hij knikt. Wat hebben ze daar nou, man? Een microfoon, hè? Een camera.

0: Die echt een mooie plaat, hè? Die is echt, oh, echt zo emotioneel, hè? Puh, die tranen schieten me in de kont, echt wel.
1: What number is this, Jim?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Wat een mooi plaatje. Haha, ja, wat een mooi plaatje. En we hebben zometeen weer een mooi plaatje. Ben jij ook een mooi plaatje? Neem dan vooral contact met ons op via onze e-mail. Doe dat.

0: Een e-mail van Lotus. Wat doen wij ermee met de e-mail van Lotus, Ruud?
1: Nou ja, we gaan even kijken. We lezen hem even. Oh, hier staat natuurlijk dat ze altijd afgestemd zijn op ons. En dat ze toch altijd zullen blijven doen. Ja, dat zeggen de meesten wel natuurlijk. Maar goed, het is leuk. Bedankt voor de e-mail, Lotus. En we gaan het plaatje voor je draaien. En ik hoop dat we vaker wat mails van jullie kunnen krijgen. En hier komt die dan.

als er geen spoor is van geweld. Niemand heeft iets gezien of gehoord. Er is geen motief, geen verdachte en geen lijk. Waar begin je dan te zoeken? Hoe vind je het bewijs? En hoe pak je de dader?

0: Zo. Ja. Het draait nog lekker door hier
1: Hou
0: bij
1: vast
0: KO1. We hebben nou vele tienduizenden luisteraars. Het is wel grappig dat ik u kan zien luisteraar. Althans, ik kan zien dat u luistert.
1: Ik zie mezelf.
0: We zijn even bezig hier met aan het knutselen.
1: Ik
0: met
1: mezelf.
0: De webcam standaard toestand.
1: Ik hou hem toch vast.
0: Kan je op de pagina, hoe heet dat ding?
1: Website
0: zien.
1: Man.
0: Kijk, hier kan je zien hoe dicht die bij moet.
2: Oh ja.
1: Zo is het goed beeld.

0: Zo. Het draait nog lekker door hier
1: Hou
0: bij
1: vast
0: KO1. We hebben nou vele tienduizenden luisteraars. Het is wel grappig dat ik u kan zien luisteraar. Althans, ik kan zien dat u luistert.
1: Ik zie mezelf.
0: We zijn even bezig hier met aan het knutselen.
1: Ik
0: met
1: mezelf.
0: De webcam standaard toestand.
1: Ik hou hem toch vast.
0: Kan je op de pagina, de hoe heet dat ding?
1: Website
0: zien.
1: Man.
0: Kijk, hier kan je zien kan... Hoe dicht die bij moet.
2: Oh ja.
1: Zo is goed, goed beeld.
0: Een beetje...
2: Vroeger had ik een standaardje hier.
1: Ik zie die
2: maar
1: koe.
2: Dat is ook niet meer.
0: Nee, dat is die.
2: Oh.
1: Nou, draai nou maar weer een plaatje. Hey, luisteraars, hier komt een plaatje. Hoppata.

0: We hebben hier dus een DJ die maakt de kachel aan met alcohol.
1: Ja, echt?
0: Ja. We hebben hier een alcoholbeleid. Maar uitsluitend om de kachel ermee aan te maken. We hebben hier een oude houtkachel in de bunker. En hij werkt wel, moet ik zeggen. Ja, het is hier zeker 12 graden.

0: jij je favoriete plaats nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg.
1: www.demuziekfabriek.tk

0: lekker door. We hebben hier een fragmentje van een vergadering van onze Belgische fanclub. Die heeft een voetbalelftal.
1: K1.
2: Voorzitter, ik werk mijn zweet om die gasten de beginselen van...
3: De spelers lachen bij u, Oscar.
2: De spelers staan als een blok achter mij.
4: De spelers staan als een blok aan de toog. Met de mijnen op kop.

0: Er was eens een radiobunker en er was eens een promotieteamdame. En die twee discjockeys, die zitten nou naar allebei naar dezelfde dame te kijken aan de andere kant van de ruit hier.
1: Dan zijn we dus discjockeys.
0: Ja, misschien wel. Want die maakt op dit moment vreemde bewegingen. We zullen het niet gaan toelichten. We gaan liever een plaatje draaien. Daarvoor zitten we hier in de uitzendbunker van K1 Wereldraad.

0: Ja, ik zet even de microfoon open, luisteraars. Want wij hebben allebei even de neiging om hi-ha te zeggen op dit moment. Ja, man, het luchtalarm wordt afgeschaft, hoor. Hey. Tjonge, jongen, gaan we weer wat... Jij draaft ook altijd door, hè. Gaan we weer wat muziek...
1: This is off our first record. Most people don't own it.

0: hebben weer een e-mail gekregen met het verzoek om de volgende plaat te draaien. En Ruud heeft hij uitgezocht. Maar ja, hij moet erom lachen. Maar ja,
1: je komt altijd met een zangeres zonder naam, man.
0: Een verzoek is een verzoek.

0: dat ons veld de zin gezet, gaan we binnenkort weer voor uw deur spelen, hè? Ja. Hé, hey, d'ailleurs, je hebt nog iets te goed van mij, kameraad. Eerst, meneer, de voetbalveld naar de klote doden.
1: 10.000 euro voor een beetje gras.
2: Ja.
1: Hey. Oh, man.

0: trio-presentatie op het moment, luisteraars. Welkom in de uitzendbunker van KR1 Wereldradio. En draai maar wat.
1: Krijg het helemaal rug van.
2: Nou, ik kan niks draaien. Ik druk wel op deze knop.
1: Ja.
2: Klik.

0: gaan wat leuks maken. Nu, wat totaal niet met elkaar overeenkomt.
1: Direct from the stateside Hot 100, this is an American chart breakout.

0: Hallo.
1: Ja, moet ik hem harder zetten, hè?
0: 1, 2, 3. Ik hoor jou veel harder dan, ik, dan mijn eigen stem.
1: Maar hij heeft een groot membraan, dus je hoeft er niet zo heel dicht op, Paddy.
0: Oh, nou, eens even kijken. Ja, die compressor limiter trekt hem wel op. Tenminste, die had je er toch tussen zitten.

0: We raken wel steeds bekender en bekender, hoor. Want als ik op de webcam af en toe kijk, dan zie je af en toe luisteraars. En dan zwaaien ze naar de camera. En hebben ze toch geluisterd thuis. Lopen ze naar de camera, hè? Maar ze kunnen er niet bij, want er staat een grote prikkeldraad staat daarvoor. Je mag dan niet helemaal in de duinen komen.
1: Het is echt een bunker.
0: Maar ze staan dan op een afstandje te zwaaien. En dan,
1: ja, en soms staan ze ook te bellen. En dan zit iemand anders te kijken.
0: Ja.
1: Dus dan zeggen ze, ja, ik zit nou op die webcam van KR1 en dan...
0: grappig is dat,
1: ja. Ja, vind ik wel grappig. Ja, dat mag. Dat is goedgekeurd.
0: Door de Nederlandse Vereniging van...
1: Discjockeys.
0: Oh, misjockeys.

baby, yeah baby. Dit is Kennemer Radio 1. Fijn dat je luistert. Ik hoop dat je een beetje romantisch bent. Want te draaien van die fijne muziek. Ik word helemaal gek van de chat. Al die dames die nu reageren. En de dingen die ze zeggen. Als ik het ga voorlezen, dan krijgen we rode oortjes. Dat moeten we niet hebben. We moeten lekker luisteren naar de muziek. Oh ja, we hebben heel veel fijne muziek hier in de uitzendbunker. En die gaan we draaien wereldwijd op jouw KR1. Dat is heel romantisch. We krijgen ook een mooi gedicht. Hier bijvoorbeeld een gedicht. En dat gedicht is door Michelle gemaakt. Michelle die schrijft. Oh, KR1, als ik jullie aan heb, dan vliegen bij mij de vonken uit de pan. Want ik vind jullie zo ontzettend heet. Ja, ik wil dat iedereen het weet. Dankjewel, Michelle. En als je nu luistert, blijf vooral luisteren naar Kennemer Radio 1, KR1 World Radio, your romantic radio station. En we hebben nog veel meer voor jou. Oh yeah, baby.

Back in Time with KR1.

slapen. Ik vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond eerder vrij. Ze kuste me en alles wat ze zei.

0: Oké, volgende plaat is ook weer op verzoek. En steek er nog een op, Boy. Boy Benster op luisteraars liet gisteren kop koffie vallen. En half op de draaitafel. Wat heb je daar nou, hoe heb je dat gefixt?
1: Even kijken hoor. Ja, vroeger maakten ze ook wel met de jenever schoon die platen.
0: Ja, maar...
1: Er kwamen allemaal van die suikersporen kwamen erop. Allemaal krulletjes achter de naald, weet je wel. En, maar het smeerde wel, tijdelijk geen krassen, okay. Minder.
0: Volgens mij geeft hij nou toe dat hij alcohol in de bunker heeft gebracht. Dat is verboden, toch?
2: Nou, dat zullen we maar niet naar de directie brengen. Want dan, dan hebben we de poppen weer aan het dansen.
1: Hou op, man. Er staat niks anders in de koelkast.
0: Muziek weer.

0: Alright, Gideon, bedankt voor deze muzikale suggestie op KR1 Wereldradio. Terwijl Boy Bensdorp hier lekker de haard aan het opwarmen is, gooi er nog een blokje op.
1: Er lopen ook van die Schotse Hollanders bak hier in de buurt, hoor je het?
0: Oh ja?
1: Nee. Dat zijn die koeien, dit niet.
0: Ja, tuurlijk. Wat een rook.
2: Dit is KR1 Radio. Hey!

0: Nog even een bakje koffie nemen.
1: Je hebt het net gehad, man.
0: Ja, dat was 2 uur geleden.
1: Meen je het nou weer serieus?
0: Ja.
1: Hij is verslaafd. Echt, ik zet hier de volgende keer een bakje cafeïnepillen in. Kan je gewoon doorpresenteren.
0: Die steenman, die laat je gewoon verdroog, hoor. Echt waar.
1: Ja, nee, maar het, kijk, ten eerste, dat presenteren, oké. Maar jij kan het alleen maar met koffie.
0: Ja, voor wat, hoort wat.
1: Ja, nee, maar kijk, ik zit hier ook niet voor mijn lol in deze bunker. Ik bedoel, het is mijn bunker niet, weet je wel.
0: Ik heb nog pepermunt voor je liggen. Als je... Ja.
1: Nee, ik ben niet cafeïneverslaafd. Ik zit aan de rooibos thee.
0: Oh.
1: Ja, ja mensen, rooibos thee.
0: Wat is dat eigenlijk?
1: Het is rooibos, dat smaakt als thee, maar het is geen thee. Er zit geen cafeïne in. En je wordt er heel, het is heel gezond ook nog. Maar het smaakt precies hetzelfde. Het is gewoon een kruid uit Zuid-Afrika.
0: Een soort aardbei of zo?
1: Nee, blaadjes gewoon. Het is gewoon thee, maar dan is het niet van een theeplant, maar een andere plant. Zoiets.
0: Een rooiplant.
1: Een rooiplant, ja. Een rooibos. Ja, serieus. Komt uit Zuid-Afrika.

0: Lekker in de KR1 Bunker. Ja, daar luister je nu naar, de uitzendbunker. Jij gaat zo een toespraak houden voor het promotieteam, Ruud.
1: Ik had van tevoren even een lijstje moeten maken met allemaal stukjes.

Zoek niet langer. Kennen we Radio 1? Zet hem vast. Muur vast.

day to you. This is KR1 World Service News. Vandaag is er weer heel wat water door de Noordzee gestroomd. Tot zover de KR1 nieuwsupdate.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister,

0: Gaan mensen het in de bak? Pascal, een dag schotel.
1: I want you to want me.

0: En Ruud van Heemskerk, die heeft er nog heel veel meer in zijn platenkoffertje zitten voor u, komende uur. En ik mag af en toe meepraten.
1: Mijn koffertje is leeg.
0: Nou, dan hebben we geen muziek.
1: Dan gaan we praten.
0: Maar waarom neem je dan een koffertje mee? En... Wat? Moet die echo uit? Staat die aan dan?
1: Oh,
0: zo.
1: Zo.
0: Dat is een stuk beter, hè?
1: Goh, ik ben helemaal een beetje hissig van het geluid.
0: Ha ha ha ha.

0: dan hebben we geen muziek.
1: Dan gaan we dan praten. Gaan.
0: Maar waarom neem je dan een koffertje mee? En... Wat? Moet die echo uit? Oh. Staat die aan dan?
1: Oh,
0: zo.
1: Hè. Zo. Hè.
0: Dat is een stuk beter, hè?
1: Goh, ik ben helemaal een beetje... hissig van het geluid. Mm.

Ja, maar dat... ja, luisteraars, we hebben de pomp aangezet.

uur. Het hele uur. Iedere dag. De hele dag. Iedere week. De hele week. Dit is wat je oren willen horen.

0: KR1 Hit Radio. We're still transmitting on every frequency. Toch, we zitten overal. En we draaien lekker door, want jij hebt hier een oud vinylplaatje. Maar die doet het niet. Hij zit een kras op.
1: Ja.
0: Dus die gaan we niet draaien.
1: Het kan wel, maar dan moet je een beetje alcohol opgooien. En dan gaat het wel goed hoor.
0: Ja,
1: je hoort alleen een tik.
0: Ja, maar we hebben hier alcoholverbod. Dus er is niks in de bunker.
1: Oké.
0: Dan gaan we maar weer iets anders draaien. Draai jij wat?
1: Ja, ik heb hier nog een leuke gevonden. Er zit een mooie dame op de foto hier. Dus nou, het zal wel wat wezen. Daar komt-ie.

0: staat er toch echt op de chat. Hedwig. Wat schrijft Hedwig?
1: Hedwig zegt dat het vandaag regent en dat ze.
0: Nou, ik weet niet waar ze zit. Ik weet niet waar ze zit dan op de wereld. Want, maar goed, het regent altijd al ergens. Veel emigranten luisteren. Nou, deze is voor Hedwig. Een raar plaatje trouwens, maar ik weet het. Misschien is Hedwig wel raar, Ruud.
1: Ik weet het niet. Ik ken Hedwig niet.
0: Nee, nou daar komt hij.

you won't fall asleep. When you're listening to KR1 World Radio, je valt niet in slaap. Als je naar ons luistert.

0: Zo, ah, daar komt Nico ook aan.
1: Hey Nico.
0: Hola, kijk, dit luik. Zie je nou wat ik bedoel?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Hier was ik laatst nog, heb ik allemaal van die patronen uit de oorlog gevonden. Van die, geweerpatronen, weet je wel.
0: Ja, oh ja, heb je die thuis in huis genomen?
1: Ja, die Duitsers, die hebben hier een heleboel troep achtergelaten, joh.
0: Misschien moeten we ze even vragen. We hebben ook Duitse luisteraars.
1: Ja.
0: Biedt de commissie die troepen afhalen, ja?
1: Ik heb een Duitse helm nog. Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik heb een echte Duitse helm.
0: Ah, van je overgrootvader die bij de SS zat?
1: Nee. In mijn broek.
0: Nee hoor, dat is niet waar. Ze zaten bij het verzet. Oh ja? Jongen, jongen. Nou, we draaien weer gauw wat muziek.

0: Zo, we gaan even in het nieuws kijken. Wat is er vandaag allemaal gebeurd? Eens even kijken. Ja, ja, ja. Er is weer heel wat water door de zee gestroomd.
1: Echt waar?
0: Ja, serieus. Ja, ja, dat is het nieuws hier bij KNM Radio 1. Het draait, wat draait het om hier? Om de muziek?
1: Nog steeds wel.
0: Ja, en om het promotieteam natuurlijk. Jij hebt vanmiddag weer een sessie gehouden met promotieteam dames. Nieuw aangenomen?
1: Ja, we hebben een selectie toegepast op de dames. En, er zijn er twee sprongen er eigenlijk met kop. En schouders bovenuit. En,
0: goed, nou.
1: Daar gaan we mee verder.
0: Daar gaan we mee verder. Nou, ik zie ze zo wel verschijnen. Weet je wat? We gewoon lekker even hard de radio aanzetten. En dan gaan wij ze ontvangen. Mm. Naar de hand te gaan uitzenden, denk je.

0: Boskamp, die vraagt weer een plaat aan. Hij vraagt veel platen aan, die Benny.
1: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

Dat was lekker, luisteraars. Een heerlijk plaatje. We hebben er nog veel meer. Ik moet u presenteren, terwijl Joe Neefjes mij aan het kittelen is hier in de bunker. Maakt niet uit. Wat zeg je, Ruud? Oké, Ruud Kastrikum is een vis aan het bereiden. Nou, dat moeten we niet hebben. Wil je even buiten gaan staan met dat ding? Goed zo. Wat hebben wij hier, luisteraars? Hier bij de uitzending van Nico Stegeman hebben wij weer wat fijne muziek. Die gaan we heel gauw draaien. We hebben ook een reactie ontvangen van niemand minder dan even kijken, John. John heeft een café in Londen en die luistert. Hij heeft ook hij is Nederlands, hij heeft een Engelse vrouw. Nou, fijn joh. En er komen ook veel Nederlandse gasten en die joelen lekker mee. Blijf dat vooral doen daar. Dit is KR1 and we are alive and kicking. Woo!

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws.
1: Dit is Kennen We Radio 1! Hey!
0: Het nieuwe geluid van je radio.
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Hey Rudy, spiel eens eens.

You've got a call! Answer it! I don't know who it is, just pick it up!

0: brengen wel geld op. Er zit zelfs nog een van 1 cent van vroeger. Wat gaaf.
1: Ja, ja, ik dacht, laat ik het eens meenemen naar de bunker. Dat is goede klimaat. Dan,
0: ja, je hebt van die programma's op
1: gaan
0: tv.
1: Gaan ze lekker schimmelen.
0: Van die programma's op tv. En dan kun je het er naartoe brengen. Kun je dat verkopen. Dat is... En dat geld, van dat geld, dan kunnen we in ieder geval een knappe kachel van kopen. Want dan zitten we tenminste warm.

0: Simone, die ken jij nog wel, hè, Simone?
1: Ja, die ken ik.
0: Waar ken jij die van?
1: Dat was een dame van het promotieteam.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, een dame van het promotieteam. En daar gaan we nu een plaatje voor draaien, toch?
1: Ja, heb ze een mailtje gestuurd?
0: Ja, een mailtje gestuurd. En ze willen een romantisch plaatje horen.
1: Oh jee.
0: En de groeten.
1: We zijn er weer, zet de kaas voor je raam vannacht.
0: Ja, zoiets. Dus nou, ik ben benieuwd wat je hebt. We zoeken even wat uit. Hij scrolt nu heel snel door de muziek heen. En we gaan het binnen 5 seconden horen, toch?
2: Dit is het grootste radiostation van Holland.